0: por ahí. ¿Qué tenés en el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat spierlengtetest daarvan.